0: minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

wordt steeds vroeger donker. De winter is in zicht. Alles keert naar binnen. Gordijnen gaan weer dicht. Maar zie, de tijd staat op een kruispunt. En niemand weet waarheen.

in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. Geef, geef, geef, geef licht.

en zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet te willen zien. Dus geef licht, geef licht aan degene in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei, je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, geeft licht.

Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet, wow. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen, maar voor nu denk ik niet aan morgen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen in het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor uw klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: We kunnen het liedje maar één keer spelen, dus geniet er nu extra van.
8: Liedje uit de oude doos. Er zit een handbeweging in. En ik wil de oudere mensen verzoeken om de jonge mensen uit te leggen hoe dat er gaat. Het is makkelijk.

Nooit voelde jouw voetjes waarvoor gras is bedoeld. De warmte van de zon heb jij nog nooit gevoeld. Je haartjes hebben nooit gewapperd in de wind. En ik heb geen idee welke liedjes jij leuk vindt.

voelde ik jouw liefde, zo sterk als dit moment. Een voortdurend warme gloed, waar jij de bron van bent. Ik draag je in mijn hart, mijn kindje voor altijd.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Elke ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende maag.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Mariana. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Zo'n minuut verandert licht, verandert kleur. De schade van de boom, de schade van mijn hand. Terwijl dat wie God zijn verjoor bandiest. En achter thuis in het westen stoot de lucht in brand.

mis en dreun ik stiltjes van winterrood in de snee. Moon verstrikt, er wordt plaucht en er wordt fluit. Miljarden zonnen stroom, het lijkt de wereld mooi en mooi. Maar of een touw zo, of een touw op een maandag of een dinsdag me, dreum ik dat geen ooit het huilander verhoort.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

al drong ze nooit meer zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje, zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loon

zeg klik, balletje tik. Daar jongen ben je toe en daar ander ben ik. Het was koud, het was in januari.

0: Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen,
4: met Marianne.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

geweest.

lang geleden. Waar heb je al die tijd gezeten, man? Onderweg ben ik je ergens kwijtgeraakt. Maar wanneer zou ik echt niet weten? Ach, zo gaan die dingen in het leven. Zit het mee en zit het tegen? Maar gelukkig kruisen onze wegen. Ik was het bijna al vergeten.

0: vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn gode breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren sommen? Gewoon een mooi gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon, de mout nooit verluisend en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloeg, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was.
1: Als het was.
0: Deze is vermoeken en verpabben en verlutje Mans.

op die bewuste dag kwam trouw de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over strootzaken, over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Moet dan wie door naar binnen chasen. Een granoot op ons hoofd van de Canada.

grote ringen dat erop piep. Dat mocht je alles zo groot zijn, iets met mega boekgevallen, onvoorstelbaar, in oindeloos en iets met giga, maar ook groots. Nog zo'n woord dat niet gevuild maar beschreven.

geef ik omdat je verdient. Omringd is nooit te down, ook al bepaar ik het nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, nou ken ik dit toch goed leren. Ik gaf niet.

of een stelboor. En eindeloos en iets met giga, maar ook groots. Nog zo'n woord dat mijn gevuil nooit beschrijven kan. Schrijf ik nu dat je verdient, waarschijnlijk het niet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Hey.
1: Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

onzienbare nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markussauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Fiesta, Fiesta Bailar!

beneden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor...

komt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 werst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zachtjes stort de samovar. Met islamisch handgebaar.

0: een liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Oei, hoe suffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder, is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leven!

al drong ze naar mij zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje, zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loof,

zegt krik, balletje tik, dat jongen bist en dat ander ben ik. Het was koud, het was in januari.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Eh? Oh. Hallo, we beginnen. Lunchradio. Opening Lunchradio, dan moet ik Den Hout opnoemen. We gaan het hebben over het coalitieakkoord en gast is wethouder Annelies Osmani. We gaan herdenken, toen en nu, dat is een heel belangrijk onderwerp, met Harold de Jong. En die heeft een boek geschreven over de verzetsgroep Zwaantje. De lokale omroep, dat is de hoeder van de lokale democratie. Dat zijn wij dus. Gast is Richard Klunder, hoofdredacteur Omroep Eemsdelta. Omroep Het Hogeland. Straks aan het eind van deze uitzending gaan we het er uitgebreid over hebben. Wat gebeurde er op 15 mei? Daar gaan we het ook over hebben.
8: You can hate me if you want. Call me the worst. But staying in line would be worse than leaving.

0: Ja, we gaan het vandaag hebben over een heel mooi dingetje, het coalitieakkoord Samen Vooruit. We gaan het met Annelies Usmani daarover hebben. En zij is toekomstig coalitieleider. Laten we het maar zo even neerzetten.
1: Nee, ik was dat, want het is nou klaar.
0: Het is nou klaar. Je moet nog beginnen.
1: Ja, je moet nog beginnen.
0: Precies.
1: Toekomstig coalitieleider. Ja, ik vind het een mooi woord.
0: Ja, en dan de 27e gaat dat gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat dat nog anders wordt. Samen vooruit. Tot eind ben je tot die conclusie gekomen, Samen vooruit. Dat is een mooie titel. Ja. En hoe is dat begonnen eigenlijk?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk als grootste partij word je geacht om de informateur en later de formateur te leveren. Dat hebben we 5 jaar geleden ook gedaan. Hadden we Arno Wietse Hiemstra voor gevraagd, oud-burgemeester Appingedam. En die heeft dat nu weer gedaan.
0: Ja.
1: En die heeft eerst een informatieve ronde gehad. Bij alle partijen hoort ze ook allemaal. Mm-hmm. Nou, wat denken jullie waar de coalitie uitgevormd moet gaan worden? Hoe zien jullie de toekomst? Wat zijn jullie belangrijkste speerpunten? Enzovoort. Dus die doet een soort overal verkenning bij alle partijen. En na een week of 10 dagen of zo is hij met een voorkeur gekomen. Door te zeggen het beste matcht lokaal belang in Delta, VVD, aangevuld met de ChristenUnie.
0: Okay. Nou beginnen we even.
1: Zeker.
0: Samen vooruit.
1: Ja.
0: Je komt ergens binnen, geheime plaats, prachtige omgeving natuurlijk. Iedereen goed gemust. 3 partijen, we gaan er wat van maken. En dan sta je in die kamer of zaal of je loopt wat rond. En dan begint het. Hoe begint dat nou?
1: Dat begint heel ingewikkeld.
0: Ja?
1: Ja, dat begint ingewikkeld. Want eerst heb je natuurlijk... iedereen is precies, nou ja, dat schets je wel mooi. Iedereen is helemaal enthousiast.
0: Ja.
1: Maar om van enthousiasme naar de harde werkelijkheid te gaan. Wat gaan we doen op gemeente? En wat wordt het programma voor de 4 jaar? Daar moet je elkaar eerst ook goed leren kennen. Je moet dezelfde taal willen spreken. En elkaar ook goed begrijpen op hoe kijken we nou tegen een onderwerp aan. We hebben natuurlijk een prachtig programma geschreven. Je hebt hem vast al wel gelezen.
0: Ja.
1: Maar daar zit heel veel ambitie in. Want het hele programma gaat over... wat gaan we doen, nog niet hoe gaan we het doen.
0: Nee.
1: En wij weten natuurlijk dat je ook in tijd problemen gaat krijgen. Dus daar waar je over het succes ben je het gauw eens, maar over de problemen en hoe doe je dat en waar hou je elkaar vast tot het einde, dat is belangrijk. En daar doe je best lang over, want het financiële palet van de gemeente is in de jaren wordt somber.
0: Ja.
1: Hoe gaan we daarmee om? Wat mag wel? Wat mag niet?
0: Maar als we dat nou even in rij en gelid zetten. Hè? Even,
1: ja.
0: Je bent bezig, prettige sfeer, harde werkelijkheid. En ja, er is een staande begroting, 2026. En je bent aan het rekenen. Lopen ambtenaren tussendoor, allemaal Excel-bestanden en zo.
1: Ja.
0: En er komen voorstellen. En die wordt direct met een Excel-bestandje uitgerekend. En die zegt, dit zijn de consequenties.
1: Ja.
0: En gelden die ook al voor 2026?
1: Nou, nog niet voor 26.
0: Okay.
1: Voor 27 ook nog iets minder. Want de kadernota ligt al voor, maar daarna wel.
0: Okay.
1: Dus wij weten wel dat we naar lastige financiële tijden gaan. En die worden daar wel gepresenteerd. Dus halverwege de rit van zo'n hele van al die gesprekken, waar we hebben al iets van 6 of 7 gehad, die duurt bijna een hele dag. Ja, word je wel soms een beetje somber. Och jongens, er moet nog heel wat gebeuren. Dus het enthousiasme vertaalt zich ook wel naar, nou, de mouwen moeten wel omhoog en er moet wat gebeuren.
0: Ja, er moet gekromd worden. In mijn vertaling dan. Maar is er sprake van uitgesteld gedrag? 2026 zo, 2027 zo. Moeten we niet alvast wat sparen?
1: Nou, we hebben op dit moment een goed eigen vermogen. Maar dat helpt het niet helemaal precies. Want je moet, zaken moeten uit je reguliere begroting komen. Dus daar kun je niet op sparen. Dat is gewoon je dekking in het lopende jaar. Dus dat betekent dat wij, en dat staat hier ook samen vooruit. En het belangrijkste eigenlijk in het nieuwe coalitieakkoord is dat we heel erg dichtbij bij inwoners willen zijn. Het samen met inwoners willen doen. Het geldt ook voor alle inwoners. Nou, dat heb je vast wel kunnen lezen. Want dat woord samen vooruit staat er niet voor niets. Het moet met z'n allen. Iedereen moet weten waar de gemeente is. Waar wij voor zijn. We moeten ook om iedereen denken. Nou, dat is een prachtige ambitie. Moet allemaal nog wel gebeuren.
0: Ja, maar nou,
1: Ja,
0: maak het maar even
1: na. Ja, hoor. En dan betekent dat... In de wetenschap dat je in deze periode ook nog financieel lastige tijden gaat krijgen. Dus welke keuzes maak je erin, welke keuzes maak je niet? Nou, daar heb je het achter de schermen volop over. En ja, dat zijn Dat zijn lastige gesprekken.
0: En niet voor de schermen heb je het er volop over, begrijp ik. Maar je moet wel weten waar de puzzelstukjes liggen.
1: Ja.
0: Er moeten niet vierkante, dat zijn niet vierkante puzzelstukjes. Die leg je zo in elkaar.
1: Ja.
0: Maar waar ligt nou de grootste hobbel? In al die
1: Jeugdzorg is bijvoorbeeld een heel groot dossier in onze gemeente. En heeft ook daar gaat heel veel middelen gaan naartoe. Heel veel geld naartoe. En hebben wij dat dan helemaal goed op orde? Nou, misschien nog niet helemaal. Dus de aandacht op jeugdzorg. En hoe gaan we dat nou inregelen? En hoe kunnen we dat verbeteren? Dat is een van de puzzelstukjes waar je in moet gaan kijken. Of als je het anders gaat doen, je dan wel dezelfde zorg kunt gaan leveren. Maar misschien financieel er wat beter uitspringt. Ja. Dus daar hebben we het uitgebreid over gehad. Je ziet ook in ons coalitieakkoord dat we willen een hoop, maar we gaan aan de 120% grens van het minimumloon als je in aanmerking wil komen voor minimabeleid. Daar tornen wij niet aan.
0: Nee.
1: Dus we hebben wel een aantal dingen afgekaderd, maar dat betekent dat andere zaken dan weer lastiger worden.
0: Ja. Maar nou, ik heb het coalitieakkoord gelezen natuurlijk. Het beginverhaal is, wij hebben een fantastische gemeente. Er is eigenlijk niks mis. En ja, toch... En toch zijn er wat zorgen.
1: Vind je niet dat we geen fantastische gemeente hebben?
0: Ja, maar als je dat afzet tegen de vele zorgen, dan denk je van poe, poe, poe. En dan lees ik de zinnen, daar kom ik mee, want dat viel mij op. In het COA, we versterken onze gemeentelijke crisisorganisatie. Nou, als ik zo'n zin lees, dan denk ik poe, crisisorganisatie, prachtige gemeente. Dat staat wel even...
1: Ja, maar die gaat ook heel erg op dat je voorbereid bent op de toekomst. Hè? Ja. Je ziet dat dat heel erg nu actueel is. Ik word op straat al gevraagd door een paar oude mensen. Van, hebben we ook schuilkelder? Ja, en niet door jou, jij bent nog jong.
0: Ja.
1: Maar oudere mensen die vragen naar, hebben we ook een schuilkelder in onze gemeente? Nou, die hebben we helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus hoe ben je voorbereid als de stroom uit gaat vallen? Dus die weerbaarheid, die moet echt wel anders dan dat wij hadden. Dat is... Ja. Verdrietige constatering. Maar het moet wel, dus daarmee moet een crisisorganisatie aan de gang. Hoe maak je onze inwoners weerbaarder als we naar andere tijden gaan? Nou ja, dat. En welke voorraden hebben mensen? Hoe ga je met elkaar om? Ja. Dus dat staat daar eigenlijk.
0: Ja, je hebt dus een. Maar pak er maar eentje uit: een schokbestendig energiesysteem straks. Als er wat los is. Alle mensen die hebben een brandertje in huis voor bij de tent.
1: Ja, en blijven de ziekenhuizen draaien. En wat is je noodvoorziening? Dus het is onvoldoende in beeld. Omdat wij dat geopolitiek nooit nodig hadden. Dus is er eigenlijk nooit wat aan gedaan. Eigenlijk hebben we nooit bedacht dat we hier weer over na zouden moeten denken. Ja. Ook op gemeentelijk niveau. En eigenlijk staat in die zin. Ja, dat schrijven we dan helemaal prachtig op. Maar dat staat er eigenlijk. Hoe weerbaar zijn we nou als we een week geen stroom hebben?
0: Nou, staat er ergens, jullie gaan het verschil maken. Maar samen verder is ook eigenlijk de oppositiepartij. Stel ik mij voor dat je samen verder gaat met de oppositie. Jullie zijn zo groot, jullie kunnen andere partijen ook wel omarmen.
1: Maar hebben we het toch ook gedaan de afgelopen vijf jaar?
0: Nee, maar ik heb nou een coalitie.
1: Nee, maar ik hecht er een aan. Dat hebben we de afgelopen vijf jaar gedaan. Dan hebben we de lokaal belang in Delta is zo groot, maar er is niet vanuit de macht gaan denken. En dat wordt ook de komende vier jaar. Want daarom schrijven we ook heel nadrukkelijk een akkoord op hoofdlijnen. Over wat gaan we doen en de wijze waarop hoe we het gaan doen. Daar hebben we de andere politieke partijen bij nodig. Daar hebben we de inwoners bij nodig. Maatschappelijke organisaties bij nodig. En samen maken wij dat Eems-Delta vooruit gaat. Dus dat is niet vanuit de macht. Want je met 11 zetels ben je natuurlijk, eigenlijk kun je er veel dingen zomaar doorheen duwen. Maar dat hebben we nu ook niet opgeschreven. Wij geven richting hier. Zo gaan we het doen. Dit wordt het richting van de gemeente Eems-Delta. En doen we samen. Natuurlijk ook vooral met oppositiepartijen. Dat hebben we de afgelopen vijf jaar gedaan. En daar verandert niet veel. Nee.
0: Wat breder naar de gemeente Eems-Delta. Je legt het woord, ik vind het een beetje moeilijk woord, hoor. Participatie staat er een
1: dat
0: aantal
1: keer. Heb jij je uitgevonden, Henk.
0: Ja, ik heb het zelf uitgevonden.
1: Nou, hoi.
0: Ik heb dit boek al geschreven.
1: Maar, ja, nou ineens vind jij dat moeilijk woord.
0: Maar jullie zetten het in de... hoe heet dat?
1: Ja,
0: daar zetten jullie het aan. Ja. Nou, dat vind ik een moeilijk woord voor de mensen die het lezen, om dat te vertalen. Want jullie zeggen waar dat van toepassing is.
1: Zeker.
0: Ja, waar kijk, is het verschil dan?
1: Het verschil is, en dat, jij hebt daar een boekje over geschreven, Henk, dus ik ga jou nou uitleggen wat jij heel goed weet. Maar het verschil is, participeren met samenleving is niet dat iedereen die participeert zijn zin krijgt. Dus je moet van tevoren zeggen in een zaal, we hebben hier een project. Uw inbreng wordt gevraagd. Wat brengt u alles in? Maar niet alles wordt verzilverd. Er zijn ook dingen die kunnen niet, of die willen we niet, of die zijn te duur. Dus participeren is, je praat mee. Maar je moet goed uitleggen wat wel kan en wat niet kan. En waarom dat dan zo is. Want vaak zie je van, ja, ik ben daar geweest. En dan zeggen mensen op zo, nou, ze hebben al nooit meer geluisterd. Dat is niet zo. Want er zijn echt wel dingen meegenomen, maar niet alles. Dus dat participeren vraagt veel meer uitleg. Het is niet per definitie, ik vraag uw mening, dus ik doe, ik schrijf op wat u graag wilt. Het is een proces die je samen doet. En dat mensen niet verrast worden met wat er gaat komen. Ook vooral in hun omgeving. En als ze in hun omgeving vooral mee kunnen doen. Ik heb al jarenlang sta ik voor vele zaaltjes. Waar je van de 10 punten zijn er 7 punten. Daar is de zaal mee eens. En die 3 worden we het niet op ineens. Maar het gaat wel door. Waarom? Omdat het niet anders kan. Maar dat wil niet zeggen dat je die 7 punten niet samen hebt gemaakt. En mensen weten ook wat er gaat komen. En waarom dat er gaat gebeuren. Dus ja, daar gaat
0: goed,
1: het over.
0: Even helder. Hè? Ik ben hier de journalist en ik stel domme vragen. Dus dingen die ik al weet.
1: Ik heb altijd geleerd dat domme vragen niet bestaan.
0: Nou, nog mooier. Ja. Ik heb net geen domme vraag gesteld. Ook al weet ik het wel.
1: Ja.
0: Maar dus deze kant van de zaak die stelt vragen om dingen boven tafel te krijgen. Maar die participatie. Hè? Stel nou, het gaat niet over de steenfabriek zelf, hoor. Dat is het onderwerp niet. Nee. Maar achter de steenfabriek, daar ligt een lap grond. Mensen kijken naar, god, daar gaan we een bouwwijkje. Ja, een wijkje neerzetten met allemaal huis. Hoe zit dat dan met die participatie? Hoe werkt
1: het? Het ligt er allereerst aan wie bedenkt de vraag. En met zo'nzelfde voorbeeld hebben we nou bijvoorbeeld op een dorp. Misschien even daar niet, maar we hebben het op het dorp. Komen de mensen bij ons, die hebben een stukje grond samen. Dat blijkt dan van een kerk te zijn. Ze de erfpachtrecht of Joost mag weten wat allemaal. Die zeggen, zouden hier huizen mogen komen? Mm-hmm. En wij zeggen, nou, dat is eigenlijk niet zo'n slecht idee. Mm-hmm. Zijn er maar 5, maar het ziet er heel mooi uit. Dus wij gaan samen met die betrokken partijen naar de provincie. Want het is niet helemaal zoals kampbestemmingsplan. Dus je doet het samen om het verder te krijgen. En dat is eigenlijk participatie. Als er van tevoren plannen komen bij ons waarvan we zeggen, ja, dat is een onmogelijke opgave, moet je ook gelijk duidelijk zijn. Je moet mensen niet op pad sturen met iets waarvan je wel weet gaat er nooit niet komen. Dus wat kan, dat kan. En wat niet kan, kan niet. En als het wel kan, gaan we samen kijken, hoe gaan we dat dan doen?
0: Dat zei haast Cruyffiaans, deze
1: zin. Nou, ik zeg heel vaak, wat kan en wat niet kan, kan niet. En dat is gewoon duidelijk. Ja. Maar dat is ook zoals het is.
0: Ja. Vroeger had je een grappenmaker die heette kan. Oh ja. En die zei er ook.
1: Ja, zeker.
0: Ja, die zei hij zelf. Ja. Maar goed, er is iets, regeling voor minima. 120%. Er is vaak een discussie geweest over 130%.
1: Ja.
0: Wat maakt dat je die keuze opnieuw zo hebt gemaakt?
1: Wij houden vast aan de 120% grens. Omdat wij weten dat we dat kunnen dragen. Mm-hmm. En als wij naar 130% van het minima gaan, dan gaat er tonnen extra geld naartoe. Want er zit een veel grotere categorie in die laag van 120 naar 130. En dat betekent dat we weten dat we dat niet langjarig kunnen wegzetten. Dus doe dan wat goed is, hou dat vast. Maar ga niet iets opschalen waarvan je weet dat je dat niet kunt betalen. Dus dat, ik hou er niet van om iets op te schrijven van, we onderzoeken dit of dat of zo. Nee. We weten wel dat nooit gaat gebeuren. Nee. Dat wij moeten vasthouden aan die 120, dat is een hele gangbare, heel gangbaar percentage. Ja. Want dat is in heel Nederland zo. En als we dat volhouden, dat staat hier ook onder. Als we het financieel slechter krijgen, dan doen we het heel erg goed.
0: Ja, nu hebben we in dit kader wat beperkte tijd. Want er is een heel, heel groot, mooi plan gemaakt. Er staat van alles in waar we over kunnen discussiëren. Maar er is nog één dingetje. We worden er niet beter op als het om de begroting gaat. We worden waar zit groot, jeugdbeleid?
1: Ja, maar, jeugdzorg.
0: Jeugdzorg. Maar waar zit nou het knelpunt als het om geld gaat in de komende jaren niet? En dan wel? En waar haal je het geld dan weg?
1: Ja, dan moet, bij jeugdzorg moet het Rijk over de brug komen. Dat geldt voor ons, dat geldt voor alle gemeenten en het loopt al jaren. Maar het wordt wel echt een heel groot probleem. Maar het gaat over miljoenen wat je meer uit moet geven dan dat je van de Rijksoverheid krijgt. En dan is 10, 12, 15 miljoen extra uitgeven op jeugdzorg die je niet krijgt als gemeente. Dat is wat hier speelt. Dus wij gaan het wel proberen anders te doen, zodat wij dezelfde zorg krijgen en beter voorspelbaarheid daarin hebben. Ja, dat klinkt een beetje, hoe kun je nou jeugd zo voorspellen? Maar financieel voorspellen bedoel ik dan, hè?
0: Ja, ja.
1: Maar dat betekent, op dat soort elementen moet het Rijk over de brug van dit geld voor heel Nederland. En het is echt wel zorgelijk.
0: Nou, mijn stelling...
1: Alles wat je daar naartoe brengt, kun je niet uitgeven aan andere dingen. Hè?
0: Maar mijn stelling tot gaan wat positief eindigen, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja. Artikel 14, Nijbegun. Wij zijn een rijke gemeente. Is het zo?
1: Wij zijn niet een rijke gemeente, maar we hebben wel veel middelen, omdat we ook de grootste problematiek hebben vanwege de aardbevingen. Mm. En Nijbegun maatregel 14 is echt een compensatieregeling vanuit Nijbegun. Mm. Om te zorgen dat je de leefbaarheid in die dorpen die zo zwaar zijn aangetast door op cohesie, om mensen onderling, om die weer te verbinden. En dat is echt binnengehaald vanuit de onderhandeling. Ik heb daar ooit zelf bij mogen zitten, dat weet jij. Mm. En we hebben heel erg gezegd, er moeten extra middelen in dit gebied komen. En daar heeft het kabinet daarop ingestemd. Waarom? Omdat die wijken staan de inwoners allemaal met de rug naar elkaar toe. Dus dat is geen extra geld. Dat is geld voor dorpen en wijken waarin mensen weer wat leefbaardere situaties kunnen krijgen. Dus daar zijn we niet rijk. Maar dat wordt allemaal uitgegeven, maar wel door de mensen zelf.
0: Oké, Annelies Osmani, toekomstig coalitieleider. Dankjewel.
1: Jij ook.

0: Harold Jong, je was vorig jaar ook hier over de oorlog bij de dijk, 40-45, om daarover te spreken. En ja, dat was een mooi onderwerp. En toen heb je het boek hier gepresenteerd. En nu ben je van plan om op de, ik dacht de 22e mei, te hebben over de verzetsgroep Zwaantje. Hoe ben je bij dat onderwerp gekomen?
1: Dat klopt. Ik was bezig met het boek Oorlog aan de Dijk. En daar heb ik in de inleiding, halverwege het boek en aan het eind van het boek, heb ik de verzetsgroep Het Zwaantje als leidend motief gepakt. En zeker dokter Allard Oosterhuis. En toen het boek uitkwam, kreeg ik vanuit allerlei hoeken de vraag van, ja maar, klopt dat verhaal wel?
0: Ja.
1: En toen ben ik erin gedoken en toen kwam ik erachter dat er heel veel mythes zijn over de verzetsgroep Zwaantje.
0: Oké, we gaan het even straks over de mythes hebben. Dat moet even een nutshell neergezet hebben. Want we willen het ook over herdenken toen en nu hebben. Maar jij hebt toegang tot heel veel bronnen, heb ik gemerkt. Want ik heb het goed doorgelezen. Tjongejonge, dacht ik van, hoe komt hij aan zoveel? Wat is jouw achtergrond om zo makkelijk in al die bronnen te komen?
1: Nou, ik ben van huis uit de onderzoeker. Vanuit Defensie ben ik heel vaak in het buitenland geweest om onderzoek te doen naar de feiten die hebben geleid tot de dood van. Mensen sneuvelen in inzetgebieden. Ik mocht daarheen. En elke keer als ik terugkwam, zei de minister of de commandant van de strijdkrachten, vertel het ook aan de ouders. En toen vond ik het heel erg boeiend om dat verder uit te zoeken. Met als gevolg, gezien mijn achtergrond als inlichtingofficier, om heel veel archieven rond te neuzen.
0: Ja.
1: En in archieven staan zoveel mooie stukken. En daar heb ik de boeken die ik heb geschreven op gebaseerd.
0: Ja, en toen kwam jij op misverstanden uit. Welke misverstanden waren er?
1: Nou, een hele boeiende misverstand over bijvoorbeeld de verzetsgroep Het Zwaantje. Is dat dokter Allard Oosterhuis, die had twee coasters. En daarmee heeft hij mensen naar Zweden gebracht. Maar eigenlijk kon het helemaal niet. Want op 15 mei 1940 zijn die twee coasters al in beslag genomen door de Duitsers. Dus dat is zo'n mythe. Die als je internet Zwaantje intypt en de verhalen over dokter Oosterhuis krijgt, dat er altijd wordt verwezen naar deze twee schepen, de Cascade en de Libelle. Maar die hebben helemaal geen rol gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verplaatsen van mensen of goederen naar Zweden.
0: Ja. Was er nog een misverstand?
1: Ja, die heeft de verzetsgroep Zwaantje verraden. Als je de stukken leest, dan lees je alleen maar over Anton van der Waals. Maar die heeft het helemaal niet gedaan. Een andere kapitein, meneer Jos Aben, heeft de boel verraden.
0: Ja, en heeft dat voor die mensen na de oorlog ook nog consequenties gehad?
1: Ja, voor Van der Waals zeer zeker. Die wel heel vaak genoemd wordt. Die is de dood veroordeeld na de oorlog. En Jos Abe, die heeft 20 jaar cel gekregen. Omdat door zijn verraad niemand echt om het leven is gebracht. En dat is later ook teruggebracht naar 16 jaar. En wat erna met hem is gebeurd na zijn vrijlating, daar hebben we geen inzicht in.
0: Nee. Oké, nou even afrondend. Je geeft die presentatie op 22 mei. Het boek wordt aangeboden. Je hebt kennelijk die opdracht gekregen om dat te doen.
1: Ik heb een goed overleg met onze burgemeester Ben Visser. In de verlengde van Oorlog aan de Dijk dit weggezet. Met als hoofdreden het 150-jarig bestaan van de roei- en zeilvereniging Neptunus. Tegenwoordig de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Neptunus. Ja. Omdat die dokter Oosterhuis, waar ik het een paar keer over heb gehad, in die tijd voorzitter was van die vereniging.
0: Ja. En je bent op bezoek geweest in Ierland.
1: Ierland, ja. Ik ben op bezoek geweest bij de jongste dochter van dokter Oosterhuis.
0: Ja.
1: Die leefde nog. Ja. Ik heb meerdere nabestaanden gesproken, maar even vliegen naar Ierland om een paar uur te praten met een nazaat.
0: Ja.
1: Dat was zo belangrijk, omdat je zoveel aanvullende informatie hebt gekregen die je dan weer in het boek kan verwerken. Ja.
0: Nou, we gaan even een plaatje draaien. We gaan het hebben straks over die verzetsgroep Zwaantje niet meer, maar over het herdenken direct na de oorlog en de stapsgewijs naar het hier en nu. Want het is nu een heel actueel onderwerp.
1: Ja, erg actueel.
0: Ja.

0: Ja, Harold de Jong heeft een boek geschreven over de verzetsgroep Zwaantje, over de opkomst en ondergang van de Delfzijlse verzetsorganisatie en haar rol in de Zweedse week. Ja, we zijn op het herdenken uitgekomen en dat wilde ik eigenlijk met jou bespreken. Direct na de oorlog tot de jaren 70 en dan 70 jaren tot de nu. Daar zitten ook een aantal stappen in. Hoe begon dat eigenlijk, dat herdenken? Wilden ze wel herdenken eigenlijk direct na de oorlog?
1: Nou, eigenlijk direct na de oorlog was men niet bezig om terug te kijken. Men had het heel moeilijk, zeker hier in deze regio. Eigenlijk de hele Joodse gemeenschap was afgevoerd. De stad Delfzijl was redelijk kapot. Appingedam was redelijk kapot. De kerktoren van Loppersum lag eruit binnen onze gemeente Eemsdelta. En men was meer bezig met wederopbouw. Echter, bijvoorbeeld na het eerste jaar werd er al wel een klein beetje aan herdenken gedaan. Want prins Bernhard, die is ook op 6 mei 1946... is die met zijn vliegtuigje geland hier in op wat vroeger Kuilsburg was. En heeft zich rond laten rijden om ook met de weduwe te praten van een aantal slachtoffers in die tijd. Dus toen is eigenlijk al heel klein het terugkijken begonnen. Maar niet zo groot zoals we het nu doen.
0: Nee. Dus als ik het even zo uit mijn hoofd doe. Na de oorlog lag de nadruk met name op verzetstrijders. Als ik dat zo mag zeggen, militairen, nationale helden en burgers die waren omgekomen. Dat was eigenlijk het gezamenlijke.
1: Ja, en als je dan hier in Delfzijl kijkt bijvoorbeeld, een mooie herdenking is geweest. De mensen die naar Willemshaven waren afgevoerd. Ja. Aan het eind van de oorlog, Zwartse Week, die weer teruggekomen zijn. Ja. En dat is ook zo'n groep mensen waar ook later wat langer bij stilgestaan werd.
0: Ja, daar hebben we vorig jaar nog een item aan geweest. Die hebben voor een gedeelte 19 mensen die gewond waren in het hospitaal gezeten. En dat was het gymnastieklokaal, het lokaal.
1: Ja.
0: Dat was een bijzondere ontdekking. En er zaten ook nog bekenden van mijn vader en moeder zaten daar ook nog bij. Ook een ontdekking. Maar we gaan even. Er was eigenlijk minder specifieke aandacht voor de Holocaust. Tenminste, zo kijk ik erop terug als ik een beetje brononderzoek doe.
1: Ja, als je kijkt direct na de oorlog, wist men niet goed als Nederlanders hoe ze moesten omgaan met die verschrikkelijke situatie die de Joden hebben gehad nadat ze afgevoerd waren en in een kamp terecht waren gekomen. En Nederland was daar niet mee bezig. Maar in de jaren daarna, toen de overlevenden gingen spreken, werd pas echt goed duidelijk wat voor ramp zich had afgespeeld onder de Joodse gemeenschap. Ja. Niet in de weken na de oorlog, maar in de jaren erna begon dat echt te groeien.
0: Ja. En dan kijk dat dus, ik noem dat even vooruitkijken en verwerken. Na de oorlog wilden veel mensen opnieuw opbouwen, eenheid creëren, conflicten vermijden. Wat in de oorlog is gebeurd, mag nooit weer gebeuren. Zulk soort herdenken met organisaties die werden opgericht.

0: nu, in de huidige tijd, wat er gebeurt in de Gaza of wat er gebeurt in de Oekraïne. We leren niet van onze geschiedenis.
1: Dus we hebben eigenlijk, we geven wel veel aan over trauma, collaboratie, schuldvragen, de rol van Nederlandse meelopers. Dat dat zo ernstig is geweest, dat de mensen dat ook zo hebben beleefd, geeft geen vertaling in het hier en nu.
0: Nee, maar wat je wel ziet is dat we mensen natuurlijk wel de schuld hebben gegeven. Kijk naar de arrestaties en de processen rondom collaborateurs en mensen die van de NSB lid waren. Dat ging heel ver. Duitsers die opgepakt werden. Bijvoorbeeld de drie van Breda, die zaten keurig in de gevangenis, maar toch wilden we een barbertje vinden om ze de schuld te geven. De mensen in het Scholtenhuis, te dood veroordeeld zijn, voor een deel te dood zijn gebracht tot de begin jaren 50, toen Juliana koningin werd en gratie heeft verleend. We zijn wel een volkje die graag mensen willen aanspreken op het gedrag uit die periode.
1: Ja. Nou kom je tot iets. We hadden hier vorig jaar ook iemand die zei van ja, de Duitsers herdenken, aandacht aan besteden, dat hebben we eigenlijk slecht gedaan. Is dat zo? Of is dat later wel goed gekomen?
0: Direct na de oorlog had je overwinnaars en verliezers. Verliezers kijken die naar, je viert alleen de overwinning. Maar gaandeweg de tijd, zoals we nu tegen die Tweede Wereldoorlog gaan kijken, en zien we meer aandacht voor de begraafplaats in IJsselstein, waar meer dan 30.000 gesneuvelde Duitse militairen liggen. We geven aandacht aan bijvoorbeeld Otto Thunbrink, hier in Delfzijl, die een jongetje wilde redden en met z'n twee om het leven zijn gekomen. Ja. Dus we geven wel veel meer, ook de normale Duitse soldaat die toen de tijd voor zijn land vocht, een plek. We kijken nog steeds met afschuw terug op natuurlijk het nationaal socialisme en het antisemitisme wat in die tijd heel erg speelde. Ja.
1: Nou, de vertaling laat zich makkelijk maken naar deze tijd. Nooit meer een actuele politiek. En herdenken. Die koppeling. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, het is zo ambivalent. Mm-hmm. Aan de ene kant herdenken we en gedenken we, want het zijn twee verschillende dingen. Wat er in de Tweede Wereldoorlog met de Joodse bevolking is gebeurd. Terwijl als je dan overdag stilstaat wat bij de Joden is overkomen, en je kijkt 's avonds naar de televisie wat er in de Gazastrook gebeurt. Door hetzelfde, maar dan noem ik het geen Joods volk, maar het Israëlitische volk. Dat staat zo lijnrecht tegenover elkaar. Dat is gewoon bijna niet uit te leggen. Zeker aan hele jonge mensen, leeskinderen niet.
1: Nee, die ook nauwelijks iets over de Tweede Wereldoorlog weten, denk ik. Of valt dat mee?
0: Nou, dat valt wel mee. Ik geef wel eens les op scholen. Ik heb hier in Delfzijl, heb ik ook les gegeven aan een klas op groep 7, groep 8 op het Baken. Ja. Over het zwaantje in dit geval. Ja. Die kinderen zijn eigenlijk best wel goed op de hoogte dat het verschrikkelijk was in die tijd. Ja. Ze kunnen nog geen niet beeldend maken, omdat ze die ervaring niet hebben. Mm. Maar ze weten wel allemaal, op de lagere scholen wordt er echt wel les gegeven over die verschrikkelijke tijd.
1: Harald de Jong, je hebt geschreven over de verzetsgroep Zwaantje. 22 mei geef jij in het gemeentehuis een presentatie. Bied jij het boek aan. En we hebben nu gesproken over herdenken. Mag ik je daarvoor hartelijk bedanken.
0: Graag gedaan.

0: Oké, een mooie titel om over te gaan op het volgende onderwerp. We hebben een lokale omroep en die heeft Richard Klunder, hoofdredacteur, Omroep Eemsdelta en Omroep Het Hoge Land als belangrijke medewerker. En hij wilde graag met ons over hebben over de lokale omroep. Dat is eigenlijk de hoeder van de lokale democratie. Ja, en dan kom ik in veel zaken tegen en mijn eigen voorbereiding dat hoeder van de lokale democratie teloor gaat. Is het zo, Richard?
1: Ja, eigenlijk wel. Op dit moment wel, zou je wel kunnen constateren. Ja, je ziet dat een heleboel regionale kranten staan onder druk. Huis- en huisbladen staan allemaal in de etalage. Dus je ziet dat bij sommige gemeenteraden in Nederland gewoon geen journalist meer op de tribune zit. Mm-hmm. En dat is natuurlijk buitengewoon kwalijk. Mm-hmm. Dat kan niet.
0: Nee. Dus er zit geen mens meer op de tribune. Ik constateer net in mijn eigen verhaal dat ik een lokaal verslag heb, een coalitieakkoord. Maar dat die heel weinig naar buiten is gebracht. Ik heb mensen meegemaakt die zochten ernaar. Het was nauwelijks te verkrijgen. En dan ook in fatsoenlijke tekst.
1: Ja.
0: Wij hebben hem als omroep wel gekregen. Ik heb hem ook gelezen. Maar ja, dat is aan. Dus er zijn maar heel weinig mensen die zo'n verslag krijgen. Die moeten er veel voor doen. Is dat ook iets wat jij ziet?
1: Dat is. Kijk, als je gemeentekritisch volgt, moet je ook dat soort dingen zien. Ik vind dat buitengewoon vreemd, moet ik ook eerlijk zeggen hoor. Ja. Want we zijn met z'n allen naar de stembus gegaan. En we horen alle politici zeggen van ja, we moeten het samen met de inwoners. En we moeten. Het akkoord heet hier niet voor niets samen vooruit. Volgens mij is uit mijn hoofd.
0: Ja, klopt.
1: En wat doe je dan? Zet je dat coalitieakkoord, waar mensen voor hebben gestemd, buitengewoon benieuwd naar zijn, denk ik. Die zet je op de site. Hm. Maar ook weer niet. Dan moet je een aanvraagformulier invullen. Hm. En dan mag je hem krijgen. Wat is dat voor onzin?
0: Ja.
1: Is toch onzin?
0: Ja.
1: Stel dat ding gewoon. Ik bedoel, er zit daar geen geheim in of zo. Helemaal niks.
0: Nee.
1: Dat is raar. Dat is het ene zeggen, het andere doen. En ik vind dat een journalist of verslaggever, et cetera, ook dat soort dingen moet constateren. En een gemeentebestuur daarop moet bevragen. Het is maar natuurlijk een klein onderdeel. Het is veel breder.
0: Hoe breng je dit soort dingen nou aan de orde? Samen verder. En jij constateert dat. Dat samen, dat woord samen. Hoe maak je dat? Maken jullie als omroep Eemsdelta nou straks concreet bij deze coalitie?
1: Bedoel je onze eigen de fusie? Waar we zelf
0: nee,
1: zitten?
0: Nee. Gewoon, ik heb je niet gemeld.
1: Ja, bevragen gewoon. Hè? Ja. Dus alleen. Ik wil niet. Ik ben natuurlijk zelf ook oude lul. 61.
0: Maar dat zie je niet hoor.
1: Dat is wel zo. Ja. Ze voelde het niet hoor. Maar zoals het voorheen ging. Zag een gemeente hoe belangrijk het was. Zo'n coalitieakkoord. Dat is het ook. Hè? Want het zijn de hoofdlijnen voor de komende 4 jaar. Mensen hebben daarvoor gestemd. Daar werd even een toelichting op gegeven, bijvoorbeeld. Hè? Er kwam er een korte persconferentie of zo. Kon je ook vragen stellen. Nou, er is allemaal geen sprake meer van. Wordt gewoon een mailtje gestuurd en daar kun je het mee doen. Kijk, dat zijn ook voorbeelden. En dit is maar eentje hoor. En misschien doen ze dat bij andere gemeenten ook wel. Daar gaat het me niet zozeer om. Maar dat. Als je gemeentepolitiek, dat weet jij ook, goed wil volgen. Mm-hmm. Dan moet je daar bovenop zitten. Dan moet je tijd en ruimte in hebben. En streekomroepen krijgen straks veel meer de mogelijkheid om dat te doen.
0: Dus de streekomroep komt centraal te staan. Die komt steeds dichter of goed op, laat maar zeggen, de lokale regeringen. Die komt dichterbij.
1: Ja.
0: Dat zijn eigenlijk de mensen die gaan prikken in die organisatie of dat politieke bestuur. Maar goed, de goede vragen stellen, dat is een belangrijk gegeven.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat?
1: Dan moet je van wanten weten. Dus je moet een heleboel stukken lezen. Ja. Je moet weten wat er speelt. Mm-hmm. En je moet er op de duur ook achter komen van wat staat er nou eigenlijk niet in.
0: Ja.
1: Dat gebeurt ook. Hè? Dus je kunt zo'n coalitieakkoord lezen. Maar het vergt wat ervaring door er ook doorheen te lezen. Mm-hmm. En te denken van, maar verrek, er staat bijvoorbeeld helemaal niks over, ik noem maar wat, vluchtelingenopvang. Of ik noem maar een voorbeeld, hoor. Dat staat er misschien wel in, weet ik niet. Dus voordat je goede de kritische vragen kunt stellen, moet je ook wel weten wat er speelt. Ja. Moet je veel stukken lezen, veel
0: moet je
1: mensen
0: veel
1: praten.
0: Lezen, samenhouden.
1: En dat kun je niet alleen aan vrijwilligers overlaten. Dat kun je gewoon niet vragen van mensen. Van ja, ga maar de helft van je werkweken of in je vrije tijd 20 uur per week in de gemeente steken. Dat kan niet. Hè. Dus daar moet je mensen voor een deel voor betalen. Mm-hmm. Nou, dat gaat dus gebeuren in de komende
0: jaren. Maar is het dan zo dat er is een voorval? Het incident, en dat krijgt de voorrang boven wat breder speelt.
1: Nee, dat hoeft niet. Nee. Je moet ook weten wat er breder speelt. Je moet ook weten wat er op
0: die
1: straat
0: koppeling
1: speelt.
0: Ja.
1: Dus je moet ook weten wat er onder inwoners leeft. Dat is niet altijd wat er ook binnen de gemeente wordt besproken.
0: Ja. Nou, ik heb wel eens gehoord dat journalisten objectief moeten zijn. Is het zo? Kan een journalist wel objectief zijn?
1: Nou, nooit helemaal.
0: Nooit.
1: Geloof ik niks van. Nee.
0: Nou nee, goed, jij bent de deskundige, dus...
1: Deskundige, ik doe het al zo'n 35 jaar.
0: Ja.
1: Maar objectiviteit, je moet er naar streven. Je moet naar 100% objectiviteit streven, maar je gaat het natuurlijk nooit halen.
0: Ja.
1: Je hebt zelf natuurlijk ook ervaringen. Onze brillen zijn ook gevuld met ervaringen uit ons verleden. En zo kijk je naar dingen.
0: Ja.
1: Ik vind andere dingen belangrijker dan een andere journalist. Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus je vraagstelling is ook een waarander. Maar goed, die traditionele journalistiek, de wereld gaat snel. Het is niet meer zo dat de wereld langzaam gaat. Dus op het moment dat je wat hebt, dan kan het al verouderd zijn. Hoe speelt nou de journalist, de omroep, de lokale omroep daarop in? Net als vroeger, ik gaf college, ik had hem gegeven. Maar 14 dagen later was die niet meer actueel.
1: Ja, dus je moet heel flexibel zijn, meebewegen.
0: Hmm.
1: Ook zien wat je publiek doet. Hè, voorheen luisterde de 80-90% van de mensen heel vaak naar radio. Hmm. En dat is nu nog 10. Dat wil niet zeggen dat dat publiek weg is, maar die zitten dan op een ander platform. Ja, dan moet je mensen daar gaan bedienen, zeg maar. Hè, dat moeten wij natuurlijk ook doen. Dat is logisch.
0: Ja. Wat je op dit ogenblik, ik noem dat woord zo, ik kan best een ander woord bij horen, machteloosheid. Wat je ziet is dat een journalist of burgemeester, burgers verzanden in machteloosheid. Overal is zorg. Wat kan een journalist, een lokale omroep eraan doen, dat het niet alleen die zorg is, maar ook dat er meer is?
1: Nou, stem aangeven.
0: Ja.
1: Dus met die mensen gaan praten en gewoon ook heel veel luisteren.
0: Ja.
1: Wat journalistiek vroeger was, toch heel vaak is wel zenden. En dan maar zien of mensen dat wilden horen of lezen.
0: Ja.
1: Tegenwoordig is het ook wel heel belangrijk, en terecht ook. Dat je eerst eens gewoon eens naar mensen gaat luisteren. Waar zit die zorg dan precies?
0: Ja. Dus eigenlijk, een journalist, een lokale omroep, die informeert. Maken op basis van die informatie burgers ook actief maken. Die controleert, die legt verbindingen. Die luistert, nodigt de mensen uit. Die hebben ook het gevoel van, er wordt naar mij geluisterd. En een vraag stelt, ook aan mensen politiek, om vooruit te kijken.
1: Ja, de vraag stellen namens de inwoners waar wij zeg maar als omroep voor werken.
0: Ja.
1: Niet iedereen wil dat, niet iedereen heeft die stem. Hè? Dus, maar dan nogmaals, dan moet je wel heel goed weten wat er dan onder inwoners speelt.
0: Ja.
1: En niet iedereen is even handig om dat goed te uiten. Dus daar moet je echt naar op zoek gaan.
0: Ja. Dus de journalist eigenlijk, de lokale omroep, moet niet ingaan op de actualiteit zozeer. Daar moet je niet door laten gijzelen. Maar ook een lange lijn plaatsen.
1: Ja, je moet je niet laten leiden door de waan van de dag.
0: Nee.
1: Je moet daar een beetje overheen kunnen kijken. Dat wil niet zeggen dat als er iets heel groots in de fik staat hier, dat je dat niet moet melden. Nee, tuurlijk doe je dat.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook aan ons om te laten zien van, hey, het is de derde keer dat die brand er is in 10 jaar tijd. Wat gaat er nou in essentie mis? En daar mensen op bevragen.
0: Ja.
1: En je moet beide doen.
0: Oké, het wereldtoneel en lokaal. Hoe verbind je dat met elkaar? We moeten zo stoppen, zie ik. Maar hoe verbind je dat met elkaar?
1: De wereld begint hier, toch?
0: Jazeker.
1: Ja, nee. Nou, de wereld begint in Eemsdelta aan het Hogeland.
0: Ja,
1: voor mij wel althans.
0: Ja, en met dit verhaal.
1: En voor veel inwoners ook.
0: Ja, ja, ja. Nou, met dit verhaal kunnen we ook. En met deze zijn mooie eindigen. Dankjewel.

0: Ja, lunchradio van 12 tot 1 zit er weer op. We hebben prachtige onderwerpen gehad. We hebben het over het coalitieakkoord gehad met aanstaande wethouder Annelies Usmani. Het herdenken toen en nu is een heel actueel onderwerp op dit ogenblik in allerhande discussies. En we hebben gehad over de lokale omroep, de hoede van de lokale dingen.
1: Altijd bij de hand, Omroep het Hoge Land.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Provincie Utrecht gaat de inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop. Utrecht gaat omdat het stroomnet vol zit. Als het stroomnet overbelast is. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. PVD-fractieleider Brekelman noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegen.
3: Over Palestijnse asielzoekers schadelijk en
2: NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden.
3: Had gisteren tegen een journalist gezegd
2: burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van
3: vanochtend geen afstand van
2: Stadskanaal gooide gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. Burgemeester zegt dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren.
3: Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen
2: bij een bedrijfsongeluk in Nederland. Weert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markkensoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markkensoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

iedere zondagmorgen van 7 tot 11 uur het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht. Bij Omroep Eemsdelta. Met iedere zondag een kerkdienst uit de regio.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. De andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. Duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Aan de Universiteit van Genua werd Diepering in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen. Nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd. Maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn.
2: In een hotel in Londen.
1: Als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie.
2: Maar de FIFA zegt dat er alleen officials...
1: In rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, zijn de bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen.
2: Op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld.
1: Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie van een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd.
2: Vluchten deugen niet.
1: Het weer verspreidt over het land tot buien. Lucht in het zuiden over de zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselen zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en verspreidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselen zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13.
3: Technisch expert Jansen is...
2: weekend wat droger.
0: Tijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Diepering in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen. Nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd. Maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Diepering zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
0: De grootste hits uit Nederland. De Oranje Top 30.
2: Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 24.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 20, 2026. Met deze week 14 stijgers. Daar staan 9 dalers tegenover. Niets is blijven staan en we hebben deze week 7 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomer die vinden we straks op nummer 20. Nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Stef Eckel en Harry Vermeegen nieuw op nummer 30 met Wij zijn Oranje. Robert van Hemert en Donnie komen opnieuw binnen met Moet dat nou? 13 weken doen ze in totaal mee en ze staan deze week op nummer 29. Vorige week op 15, deze week op nummer 28. 13 plaatsen verlies voor Fons Weuring met Avondvol in de boeken. Hij staat deze week 9 weken genoteerd. Marloes en Als ik weg ben komt nieuw binnen op nummer 27. En dat geldt ook voor Danny Christian. Ook hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Ai Ai Olga. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Doet 3 weken mee en ze gaan 5 plaatsen naar boven. Ze stonden vorige week op nummer 30 en deze week op nummer 25. 1 plaats hoger, op nummer 24 vinden we de nummer van Jan Biggel en Iedereen Weet. Damien van Os gaat 1 bescheiden plaats naar beneden in week 7 met Diamanten Ring. Hij stond vorige week nog op nummer 22 en deze week dus op nummer 23. 2 plaatsen winst voor Klaas Henstra met Jongensdroom. Hij doet 4 weken mee en staat deze week op nummer 22. En Jorieke Sterke komt nieuw binnen op nummer 21 met haar nieuwe single Goed Geboord. De Oranje Top 30.
1: Hoogste nieuwe binnenkomer!

Aanbeland bij de middenmoot van de Oranje Top 30 van week 20. Overzicht nummer 2 met de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de hoogste nieuwe binnenkomer. En deze is voor Gerard Joling en niet voor één keer. Moor Amor Por Favor doet 9 weken mee. Het is de nieuwe single van Vincent. Hij gaat 7 plaatsen onderuit van nummer 12 naar nummer 19. Op nummer 18 vinden we de nummer 11 van vorige week. Dus ook zij levert 7 plaatsen in week 8. Monique Smit, en ik wil je helemaal. Laat het licht aan van Snelle doet 6 weken mee in de Oranje Top 30... en pakt 1 bescheiden plaats winst. Hij gaat van nummer 18 naar nummer 17. 3 plaatsen verlies voor Wesley Klein met In het Hart Van. 5 weken doet hij mee en hij staat deze week op nummer 16. Een unieke samenwerking komen we tegen op nummer 15. Vorige week kwamen ze nieuw binnen. Lil Kleine en Samuel Welten. En maak me nou niet gek. Nog een samenwerking, maar dan tussen John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek doet 9 weken mee. En ze staan deze week op nummer 14. En het houdt niet op met de samenwerkingen. Ook André Hazes en Robert van Hemert hebben de handen ineengeslagen. Samen uit, samen thuis doet 6 weken mee. En ze staan deze week op nummer 13. Niet bang voor de duivel van Frank van Etten staat op nummer 13.

In de Oranje Top 30 zijn we aanbeland bij het derde en laatste overzicht. Bijna aanbeland bij de nieuwe nummer 1. Gino Graus doet goede zaken. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 26 met zijn nieuwe single Favoriete Kroeg. Hij gaat deze week 16 plaatsen naar boven en staat op nummer 10. Vorige week op 5, deze week op 9. 4 plaatsen verlies voor Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. Ze doen nu 3 weken mee. Samuel Welten en de Bankzitters en Uitslover houdt nummer 1. Vorige week deze week leveren ze 7 plaatsen in en 8. Denny de Munk, heerlijk naar mijn zin, doet 7 weken mee. Staat nummer 7. En Mark heeft 1 plaats winst te pakken met Deze Nacht. Hij doet 5 weken mee en staat op nummer 6. Dans tot de morgen met mij van Jannes doet 5 weken mee en staat op nummer 5. En 1 plaats hoger op nummer 4 staat Pascal Redeker met Badkamerkraan. Hij doet 4 weken mee en pakt 2 plaatsen winst. En dan het herenpodium voor deze week. Het brons is deze week voor de nummer 16 van vorige week. Toen kwam hij nieuw binnen en deze week pakt hij 13 plaatsen winst. Walter Kroes en Roet du Soleil. Grappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans doet 4 weken mee. En zij gaan van brons naar zilver, zij pakken 1 plaats winst. En zoals gezegd is de Oranje Top 30 voorzien van een nieuwe nummer 1. Vorige week nog het zilver, deze week het goud. Justin de Wild en Cheerio, hij doet 10 weken mee. En dat was hij, de Oranje Top 30 van week 20, 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag, bedankt voor het kijken en tot volgende week.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal heeft vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden volgende week van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. Te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn drie mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer twee luxe horloges, contant geld en administratie in beslag.
1: Werden de harddrugs in blokken geproduceerd.
0: Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald.
1: Bij de
0: andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. Duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers.
1: Ook zij zijn overleden.
0: Justitie in de bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Linksbuiten is de bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor twee andere linksbuiters. Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal.
1: Als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten.
0: Zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Uiteindelijk voor morgen zon, wolken en enkele buien. En dan gaat het 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warm.
1: Van Arsenal.
0: Dit was het NOS Journaal.
1: Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind.
2: Omloop het Hoogland.
1: 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. En dan gaat het 13.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen.
1: Dit was het NOS
3: voor
1: Journaal.
3: Al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garageboer is maar.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: stil.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: TechnischExpertJansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.

0: Visite.
1: Ben je van niks werkeloos?
0: Staat er weer zo'n pot pindakaas op tafel? Dan kan ik mijn poten weer niet kwijt.
1: Ach, ik heb zo'n last van mijn rug.
0: En die Facebook-melkboer, die twittert dat hij mijn vader is.
1: Als we eerst maar weer in bed liggen. Maar wat zing je dan?

through a storm. Hold your head up high and don't be afraid.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken.
1: Omroep het Hogeland.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
6: TechnischExpertJansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed laat.

Ik zag je wel staan, met je donkere ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort, sinds ik weer werd bedrogen. Dus wacht nog wat, voor je me belt. Ik was net van plan,

spreken, één blik is genoeg. Je hoeft niets te zeggen, geen oorzaak, geen reden en niets uit te leggen. Het is nog te vroeg. Ik vraag je dus of ik nog even de tijd krijg, want mijn ziel heeft nog niet zoveel eelt. Het zou zo verdriet doen als ik ook van jou spijt krijg. Dus wacht nog wat voor je me streelt. Ik ben nog niet toe aan dat ene, dat echte. Ik wil eerst nog heel even wat rust.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis Vuitton. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: Hoogeland. Roy Wolzak.
1: Vrijdagavond zijn we weer lekker. 2 uur lang de allerlekkerste danceclassics van de afgelopen periode. Knal er lekker een plaatje in om mee te beginnen. Je gaat luisteren naar Shannon met Sweet Somebody.

soms heb je dat, van die dingen, dat dan een keer de computer ingrijpt en denkt van, ik ga het over een ander boek gooien. Dit was zo'n momentje. Ik gooi het straks nog een keertje in de herkansing. Want ik bedoel, dit is zo'n plaatje, die mag je eigenlijk niet helemaal van begin tot eind missen. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat ik er maar eens even een andere plaat in moet gaan gooien. En dat is natuurlijk een van de allerbeste bands ooit, als ik het wel zo mag zeggen. Je gaat luisteren naar die SOS-band met For Your Love.

Dat het weer buiten bar en boos is, wil niet zeggen dat het in de studio ook bar en boos is. Je hebt het natuurlijk alweer gehoord. Alle lekkerste plaatjes komen wederom voorbij. En ik heb zoals gebruikelijk het programmaatje weer iets te voorgeramd. Dus dat betekent dat er alweer een aantal platen doorgezet moeten worden naar volgende week. Verzoekje van Gert-Jan of Gert-Jan. Henry die is net ook binnengekomen, dus die zal ik straks ook nog even online gooien. Ik moet hem er even snel tussen uitvissen. Maar ik heb hem gevonden, denk ik. Dus Henry, blijf even luisteren. Hij komt straks aan de beurt. De volgende plaat, ja, dat is eentje van een... hoe zal ik dat dan netjes zeggen? One Day Fly. Je gaat luisteren naar een lekkere gouden ouwe van Griffin. En een nummertje heet Throwdown.

Ja, de volgende plaat die ik eigenlijk in petto heb is eindje van de Queen of Disco. Zij heeft natuurlijk later wel wat andere muziek gemaakt. Ik heb het over Donna Summer met het nummer There Goes My Baby. En daarna, ja, dan gaan we even een vluchtig uitstapje maken naar eind jaren 80, begin jaren 90. Maar dan heb ik speciaal voor Henry. Ja, This Beat is voor Technotronic van... Technotronic, ik wil zeggen Pump Up The Jam. Nou haal ik twee dingen door elkaar. Dus Henry, als je nog even één plaatje geduld hebt, dan komt hij voor jou aan de beurt.

Ja, dat was even uitstapje naar eind jaren 80, begin jaren 90. Deze was speciaal voor Henry Adem. De beat is Technotronic van Technotronic. En we gaan natuurlijk nu weer even een lekker stukje jaren 80 muziek draaien. Je bent natuurlijk niet anders gewend van ons. Volgende plaat is eentje van Alton Edwards. Je gaat luisteren. I just wanna spend some time with you.

Ja, dat was speciaal voor Kina. Die vroeg net van mij, heb jij Leon Haywood? Ik zei, nou, ik zal eens even voor je kijken. En jawel, ik heb hem in mijn lijst staan. Trouwens, Kina, nu ik je toch spreek. Je krijgt de groeten van Gert-Jan. En Gert-Jan die staat hier over 2 weken natuurlijk uiteraard weer in de studio. En dan zal ik zijn sidekick weer zijn. En ja, die zal uiteraard ook wel weer de wereld aan goede muziek bij zich hebben. En ik laat me altijd verrassen, want die man heeft net zoals mij een uitgebreide collectie met dingen die ik zelfs nog niet eens ken. En ja, dan weet je hoe dat gaat. Dan is het van de ene verbazing in de andere. En dan denk je van, man, wat heb je toch een lekkere muziek bij je. En over lekkere muziek gesproken. De volgende eentje, die ken je thuis vast allemaal wel. Want het is een mega klapper geweest. En deze is dus geproduceerd door, of geremixed door Ben Liebrand. Ik heb het uiteraard over Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.

Ja, dat was toch wel een nummerje uit een van de leukste jaren 80 films. Running Scared. Je luisterde naar Michael McDonald's met Sweet Freedom. De volgende plaat, die heb ik volgens mij, dan moet ik eens even goed nadenken. Ik sta hier nu bijna 6 jaar en alle afgelopen 6 jaar nog niet 1 keer gedraaid. Het is een beetje zo'n corny plaatje. Maar ja, 1 keer moet de eerste keer zijn. En ik denk, laat ik het vanavond maar eens een keertje gaan doen dan. Je gaat luisteren naar The Real Thing met You To Me Are Everything.

Dat was de tante van, oftewel Thelma Houston. Je weet wel, de tante van Whitney Houston met You Used to Hold Me So Tight. De volgende plaat is eentje van Nederlandse bodem. En ik heb ze in het verleden vaker gedraaid. En ik heb het over niemand minder natuurlijk dan King B. Eigenlijk een van de bekendste Nederlandse hip-hop acts, als ik het zo mag zeggen. En ja, voordat ze bekend zijn geworden met Back by the Obdement, hebben ze natuurlijk eerst een eerdere 12 inch uitgebracht. Heeft niet zo veel gedaan, jammer genoeg. En het is eentje met een dubbele A-kant. En de ene kant is Party People in the House. Die heb ik in het verleden al een paar keer gedraaid. Ja, en ik denk van, laat ik er nou eens een keer over een andere boeg gooien. Ik ga de AA-kant rijden. Je gaat luisteren naar King B met All Excitement.

Dan hebben we contact met Gert-Jan. Je weet wel, mijn compagnon, CQ Sidekick, CQ Buddy. Die over 2 weken weer lekker in de studio staat. En die heeft al plannen gesmeed voor eind juni. Ja, want eind juni, daar ben ik uiteraard zelf niet. Voor de mensen in mijn vriendenkring, die weten dat ik dan druk bezig ben met Winsumfest. Dus ja, dan kan ik helaas niet in de studio zijn. Gert-Jan die denkt dan, weet je wat ik ga doen? Roy, die is er niet. Laat ik eens een Italisch postje gaan doen. Juist ja, net op het moment dat ik er niet ben. Maar goed, niet getreurd. Ik weet dat de beste man een liefhebber is van lekkere Italo. En vanavond is dat natuurlijk nog niet aan bod gekomen. Ik denk, ik kan beter even een keer wat later op de avond voor de verandering. En ik heb speciaal voor een momentje meegenomen. Je gaat luisteren naar Rose of Tokyo met CTO. En wel in een nieuwe remix van Fleming Dalem.

Was hem er bijna voor vanavond. Nog twee plaatjes en dan is het Sloes. Dan ben ik de volgende week weer. Want ik heb natuurlijk nog steeds veel te veel muziek. Ik heb de helft van de platen alweer in de tas gestoken. Dan weet je wel weer hoe laat het is. Niks zijn, nog twee platen en dan is het einde oefening. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende week. Volgende is eentje van Pink Rhythm. Je gaat luisteren naar More and More.

Mercedes.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerde Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Het is een compliment.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne.
6: Technischexpertjansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nou mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: Hogeland.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. In Washington. De burgemeester van Weidemieren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Dat is ongeveer een vijfde van de bevolking. Kwam vervolgens veel kritiek. De burgemeester van Loosdrecht kwam het afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. Besluit om een asielnoodopvang in te richten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Volgens hem anders gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Die timing kwam vervolgens veel kritiek. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een erepan door voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Wil de vergunning Travolta van 2 fabrieken bekend van films zoals Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met uit de Propeller One Way Nightwatch. Te veel schadelijke stoffen.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Hogeland.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemieren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een erepan d'or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij een graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Wat er over heerlijke sound was, dat een beetje ruig ook. En dat past al bij de titel, denk ik, van het album. Don't Be So Mean. De Boogie Beast hebben we het over. Ze bestaan 15 jaar uit België, komen ze, zoals je wellicht al weet. Hebben wereldwijd een aardige schade aan fans weten op te bouwen. Een enorm potentieel, zeg maar. Ik draaide net trouwens Jumper on the Line van Don't Be So Mean. Maar ik moet niet vergeten te vertellen dat er vanwege dat 15-jarige bestaan ook best wel veel gasten zijn bij deze band. Kenny Brown, Dwayne Burnside, Luther Dickinson, Pablo van der Poel en Cedric Maas. En dat allemaal met een eerbetoon aan R.L. Burnside. Boogie Beast, House in de Gaten, fijn bandje. Chris Bergson dan, de New Yorker, die gitaardocent is, maar niet alleen dat. Speelde bijvoorbeeld ook samen met Norah Jones, om zomaar even een naam te droppen. En heeft nu een pracht van een EP uit met de East River Blues, want zo heet hij. Dat is Mean Disposition.

0: Jennifer Land.
1: Het is het derde album van Jennifer Lynn en The Groove Revival dat helemaal retro gaat. En dan ook nog live. 70 jaren blues, southern en classic rock. Dat is de verzamelnaam. Lekker om naar te luisteren in zo'n optreden. Ja, om dat bij te wonen. Lijkt me een gezellige boel. Dan naar Mike Galdin. Amerikaan in hart en nieren. Houdt van vele genres. En laat dat ook bijzonder goed horen op zijn cd. Wow, I Can. Ik ga van het album, maar eens deze opzetten. Driving Rain.

Make My Own Weather was van Robin Ford van het album Two Shades of Blue. Ja, wat een muzikant. Begon in 1972 met zijn eerste cd. En is nog steeds going very strong. Pracht van een album mag je eigenlijk in zijn totaliteit wel eens een keer gaan beluisteren. Make My Own Weather. Dan door in Black and Blues. Want ja, de tijd tikt door. Het is nu eindelijk in de winkel te koop. Het was al lang op streamingplatforms te horen. Maar nu kun je het in de winkel verkrijgen. Somebody tried to sell me a bridge. Hij heet het album van Van Morrison op zijn eigen platenlabel. En daardoor zit waarschijnlijk die vertraging er ook in. Snatch It Back and Hold It.

Een bijzonder goede avond, lieve mensen. Julian Sas aan deze kant van de digitale snelweg. Luister allemaal naar Black and Blues, bringing you the best music in town.

Ook een prachtig stukje country blues. Deze keer van G.P. Source en Anne Harris. The Gypsy Blue Review heet het. En daarvan Going to South Carolina. Ja, Source die heeft al zo'n 20 jaar in het vak erop zitten. En voor de gelegenheid heeft hij Anne Harris met viool uitgenodigd om hem te begeleiden. En Harris die dat ook doet voor bijvoorbeeld Cap Moe en voor Tash Mayhall. Leuke cd. Ga ik ook wel nog wat van opzetten. Tenminste, als jij dat wil, hè, je weet het, meld het altijd. Wim Velderman, Facebook, Twitter, daar spreken we elkaar wel. Danny Wild moet ik zeggen, uit Groot-Brittannië. The Fifth Stone Sessions. Ze heeft een iets wat hoog stemmetje, wat heet een heel hoog stemmetje. Heeft zich ontwikkeld van de heel intieme akoestiek tot vurig elektrische blues. En nu een 10-jaar overzicht, de Veerstone Sessions, Danny Wild, en dan gaan we ervan draaien van deze, nou, Don't Quick Me, baby.

0: Hi. Thank you very much. My daddy liked country and my mama liked rock and roll. That's why I wear cowboy boots and sing the blues.
1: Ze heeft een prima stem, heeft maar liefst 6 muzikanten achter haar staan. En deze live cd, die gaat het wel doen, denk ik. Beautiful Bass heet hij. We hebben het over Samantha Martin en de Delta Sugar. Hij heeft in Canada al eens een Maple Leaf Award gewonnen, 1 of 2. En dat snap ik wel, wanneer je luistert naar die stem, vind je niet. Door maar snel naar Samantha Martin, naar soul en blues zanger Billy Price. Hij doet het altijd net even een klein beetje anders. Random Madness heet het. En wat gaan we ervan draaien? De titeltrack. Random Madness.

0: wicked killing. I'm wearing a wicked grin.
1: It's grin. The CD trio.
2: How the good. Listen to Black Blues, Black and.
3: Wim Velderman.
1: Ja, dat CD Rootsberry Trio, daar wil ik al meer over vertellen van het album Belfrak. Maar dat gaat niet meer lukken, want het is tijd. Ik vond het fijn dat je er was. Ik zal het kort houden. En geniet nog even van die laatste song. En we spreken elkaar ongetwijfeld volgende week weer, denk ik. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag. We gaan eruit met Oli Owens. En zij is vooral fan van Bonnie Raitt en van Tracy Nelson. Is misschien wel een beetje te horen ook. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dit is Roots.

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land. Hoogland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de twee dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Maar in de meer dan een miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt.
2: Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur.
1: De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden.
1: De kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek.
2: Dat inwoners daardoor
1: komt de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties.
2: Voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie.
1: De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste vier maanden van dit jaar sterk is gedaald.
2: Tot meerdere gewelddadige 28.000,
1: dat is 40% minder dan vorig jaar.
2: De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal
1: Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt. Maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden.
2: Het waren er ruim
1: 28.000. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker.
2: De migratieroutes over de Middellandse
1: Rusland
2: Zee
1: is van plan om
2: in
1: Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken,
2: maar dus wel een
1: Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen.
2: Veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken.
1: Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden.
2: De
1: komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Het weer vannacht is het op
0: tijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de twee dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan een miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. En dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste vier maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Marianne. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoogland.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles en zie me

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: zeggen dat ik een schoonere ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde ken.
1: Als je ogen me niet meer zien zoals nu.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.